0: gaat even checken, is het min 10 of min 10?
1: Ik heb niet gecheckt, nee.
0: Oké, okay, gaat op vakantie.
1: Ja. Ja, kijk, als ik een land waar ik nog nooit ben geweest. Oké,
0: maar als je wel te eer bent geweest, dan weet je ook niet wat te leren. Jij gaat deze zomer ga je naar Italië.
2: Of het is warm.
0: Je gaat met je
2: koud.
0: Ga je niet een.
2: Wat betekent dat?
0: Ik ben daar gaat in het
1: reisgebied.
0: Nee. Nee? Dus jij neemt 8 graden dan mee naar Italië. Of mocht je op een lekker
1: weer.
2: Nu is het warm,
1: maar ik ga er ook vanuit de Jensen. Dat is misschien.
0: Kijk, oké, een beetje kijk
2: je
0: van
2: die kijk.
1: Ja, maar anders zou ik het gewoon niet doen en dan zou ik denk ik gewoon niet doen.
2: Hoe lang ben je al samen?
1: Ja, 10 jaar.
2: Ja, precies. Ja, dus je hebt het mooi om te leren.
0: Ik heb het weer
2: vandaag.
0: Jij bent een soort van buienraden.
2: Ja, dat is wel. Nu ben jij weg.

seen me in a while. What's on a throat in a schema? Links voor geef acht takrood. Anders krijg je binnen. Ik geef geen fok om je groen, blauw, witte vlag, never peace, trees. What you saying, little CEO? We saying P.